0: tedere glimlach op je gezicht. Ook in de zomer. Langstraat FM. Langstraat FM nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse race. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten, veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Oh
0: yeah. Info en hits. Ook in de zomer. Langs

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. De Amerikaanse tech- en webwinkelgigant Amazon heeft opnieuw flink meer omzet geboekt, vooral dankzij de sterke groei van zijn clouddivisie AWS. De omzet van die tak steeg met 37% door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Ook de webwinkels en advertentieinkomsten groeiden. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op ruim $200 miljard. Amazon verwacht dat de groei ook de komende maanden doorzet. Het bedrijf investeert veel in onder meer AI-datacenters. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

De Spinners, I'm working my way back to you, babe. Ja, ik had het er gisteren nog over met iemand. Ik zeg van, het is dan nogal weer vrijdag, joh. Hé. Waar zijn die weken gebleven? De weken die vliegen voorbij, hè. Ja, vandaag de allerlaatste dag van juli. We zijn 31 juli inmiddels alweer. Ik zeg goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. De Spinners, working my way back to you, babe. Lekker Motown-liedje uit de verloren en vervlogen tijden. Ja, goed, welkom. Ja, het is het, zou je maar gebeuren. Je hebt een cafeetje en al je stoelen worden gejat. Ja, bij het café aan het Bonnevatenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras meegenomen. De dieven gingen er in de nacht van zondag op maandag vandoor met designstoelen, 88 stuks. Ja, de buit heeft een waarde van zeker 21.500 euro. Dat zegt de bedrijfsleider. Nou ja, als je de camerabeelden bekijkt, dan kun je ook zien hoe meerdere dieven totaal op hun gemak alle 88 stoelen opstapelen en meerdere keren rustig op en neer lopen. Ja, hij zegt, als ondernemer denk je, hoe kan dit? Nou ja, volgens Joosten waren de stoelen met ijzeren kabels vastgebonden en wordt het terrein ook bewaakt met camera's. Er hangen ongeveer 25 camera's tussen het provinciehuis en het Bonnevanten. En toch doen ze het. Ook een container met afval werd meegenomen. Ja, de bedrijfsleider die zegt dat het terras net was vernieuwd met onder meer nieuwe plantenbakken. Om toch wat mensen buiten te kunnen verwelkomen, heeft hij na de diefstal andere stoelen neergezet. Ja, maar als je toch camera's hebt, dan kun je ze toch herkennen? Of ja, waren ze dan onherkenbaar, jongens? Ja, 88 stoelen van een terras meegenomen, hè? Ja, je ziet ze vaak vaststaan aan van die slootjes. En denk van, ja, er zijn tegenwoordig van die draagbare slijptollen. Mensen kunnen bivakmutsen opdoen en zo, dan zijn ze onherkenbaar en dan kunnen ze gewoon een gang gaan. Dus ja, als mensen iets echt willen hebben, dan ook al staan de 100 camera's, dan doen ze het gewoon, hè. Ja, zo werkt dat. Maar ja, goed, het is lullig, hè. Dus mocht je bij het café zijn van het Bonnevantenmuseum in Maastricht en je denkt van, hé, er zijn andere stoeltjes. Dat klopt, stoeltjes die er stonden, die zijn dus gejat. Ja, die zijn dus weg, hè. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Het is vrijdag, bijna weekend.

Jamal.

vrijdag is het altijd Elvisdag. Hè? En dan draaien we wat meer Elvis-nummertjes. Hè? Vrijdag, do you remember? Ja, maar zo is het maar net. Hè? Je hoort een Stranger in my hometown van Elvis Presley. Goed. Voor de wekker wakker, welkom. Een vrouw in Twente stond afgelopen woensdag oog in oog met een vogelspin van 20 centimeter. Blablabla. Ja, diertje had zich verstopt in haar achtertuin. Lekker ontspannen in de tuin met het weer. Zo schrijft de regionale dierenambulance op het social media platform Facebook. Ja, over het algemeen doen vogels spinnen niks, zo vertelt de dierenambulance. Een beet is te vergelijken met een wespensteek, maar ja, dat is ook niet prettig. Dus altijd voorzichtig zijn. Ja, medewerkers hebben de spin uiteindelijk gevangen door een bak over het dier heen tegen de muur te zetten en langzaam het deksel eronder te schuiven. Ja, vogelspinnen komen niet voor in de Nederlandse natuur. Een aannemelijk scenario is dat het diertje uit het huis van een van de buren is ontsnapt. Ja, de dierenambulance kan zich gelukkig prijzen met de rust van een vrouw. Als ik de spin had gevonden, was deze spin nu de nieuwe eigenaar geweest van mijn voormalige huis, zo schrijven de lezers in het reactiesje op social media. Het was een prima moment geweest om je brandverzekering na te lopen. Oh, ja. Zo staat er ook in het persbericht. Ja, dus ik weet niet of dat bericht er eigenlijk bij hoort, maar het staat wel in één tekst. Ja. In elk geval een vogelspin van 20 centimeter. Ja, wat die brandverzekering ermee te maken heeft, geen idee, jongens. Maar goed, het zal in elk geval wel iets zijn. Ja, veel mensen die reageren ook op het bericht. Die zeggen van als ik hem gevonden had, dan had ik hem opgenomen in mijn huis. Ja, ja, kan natuurlijk, hè. Als je zin hebt om een vogelspin in huis te hebben. Het lijkt mij persoonlijk niet zo'n pretje. Nee, ook al zit hij in een kooi. Maar goed, je houdt van spinnen of je houdt er niet van, hè. Ja, en zorginstellingen zijn jaarlijks 5,8 miljard euro kwijt. Omdat veel mensen zich ziek melden. Werknemers in de zorg zijn gemiddeld 7,5% van de tijd afwezig. Dat is het hoogste van alle sectoren. Het gemiddelde ziekteverzuim ligt momenteel op 5,4%. Ja, dat blijkt uit de welzijnsmonitor van de bank. Onder de verplegende, verzorgende en thuiszorgmedewerkers was het ziekteverzuim in 2025 het hoogst. Ze waren namelijk 9,2% afwezig, ja, van de uren die ze normaal er moesten zijn. Ja, het zorgpersoneel dat verzuimde gaf ruim een kwart aan in een enquête dat de redenen daarvoor werkgerelateerd was. Ja, dat is 5% meer dan in andere sectoren. Ja, mensen melden zich dan ziek. En nog een bericht over een man die gezocht wordt, een hotelgast in Duitsland. De Duitse autoriteiten die vragen om de overlevering van een man uit Almelo. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een hotelgast in Duitsland. Afgelopen maandag werd een 35-jarige Enschedeer doodgevonden in een hotel in Rees. Ja, en als je op de kaart kijkt, Rees ligt net over de grens bij Nijmegen. Nou ja, de man zat in een rolstoel en kwam om het leven door verwurging. Zo bleek uit autopsie. Ja, de man zou volgens RTV Oost samen met het slachtoffer een vuurwerkshow hebben bezocht. En het Duitse Openbare Ministerie die bevestigt tegenover de omroep dat er een strafzaak in voorbereiding is tegen de man uit Almelo. Kijk. En het weerbericht, nog eventjes, althans het bericht wat ik heb binnengekregen van Weer Online. Ja, de neerslag die eraan komt, die is heel erg welkom. Ja, we hebben natuurlijk te maken met verdorde grasvelden, scheuren in de bodem en drooggevallen rivierbeddingen. Ja, de droogte begint steeds zichtbaarder te worden. Ook zijn er wat veerpontjes door de lage waterstanden niet meer van wal gekomen. Grote delen van Europa hebben op dit moment een weerbericht dat in het teken staat van bovengemiddelde temperaturen. Ja, meer regen en minder heet, dat vind je vooral in Scandinavië, in Ierland en het noorden van het Verenigd Koninkrijk. Het temperatuurverschil in deze regio is gigantisch. Met 15 graden in het Schotse Aberdeen en 29 graden in Londen. Ja, departementen in het zuidoosten van Frankrijk hebben zelfs nog een hittegolf. Daar zijn temperaturen van 35 tot 40 graden. Ja, ook dit weekend verwacht men hoge temperaturen in de Spaanse regio's. Ja, de gebrek aan regen zijn dus ongunstig en de hoge temperaturen voor het bestrijden van bosbranden. En heel af en toe, dan zijn er ook even, heel kort, zware onweersbuien. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, het is vandaag vrijdag. De laatste dag van juli, zo dadelijk de dagtopper. Maar hier is Michael Jackson. Hier is Whatever Happens.

Ja, er zit zo'n verslavend deuntje in het liedje in de dagtoppen van vandaag. Hè? Van Erik Gele. En nooit genoeg. En dat maakt het zo leuk. Ja, goed voor de wekker wakker. Het is vrijdag 31-7. Ja, het weer vandaag. Zon en wolken. Vooral het noorden en het oosten van de lage landen maken kans op een buitje. Er kan ook onweer bij voorkomen. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 30 graden in Zeeuws-Vlaanderen in het zuiden van het land. En ook een groot gedeelte van Duitsland. En 21 graden in het midden. Ja, of richting het noorden wordt het wat koeler. De wind is zwak tot matig. En aan de kust is er ook veel zon. Het blijft dus goed als droog. De temperaturen liggen bijvoorbeeld morgen tussen de 23 en de 27 graden. Dus het wordt een klein beetje koeler, hè? Ja. Ja, ik had gisteren al gemeld, hè, dat de Ierse zanger en Oscar-winnaar Glenn Hansard is overleden. 56 jaar is omgekomen bij een motorongeluk. Toen hadden we al een liedje van Glenn Hansard. Maar ik had beloofd om ook een liedje van zijn band te draaien. Want hij zat natuurlijk in de band van The Frames. En daar hebben we nu een liedje van.

hem weer, Elvis Presley, want het is vrijdag, Elvisdag. Dan draaien we net eventjes een liedje extra van Elvis Presley. Ja, alleen op vrijdag, dus vergeet het niet. Voor de wekker wakker apenstaartje gmail.com als je een leuk Elvis liedje weet voor de vrijdag. Dan mag je dat altijd doorgeven. Hè? Goed, even kort kijken naar het nieuws. In Canada, aan de kust, bij St. Mary's, zijn de inwoners na een aantal jaar bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. In een verlaten visfabriek ligt al zeker 25 jaar meer dan 1 miljoen liter vissaus opgeslagen. En nu wordt dat eindelijk opgeruimd, zo meldt de Canadese publieke omroep. De fabriek Atlantic Seafood Sauce Company opende in 1990, maar ging begin jaren 2000 dicht. Er was een juridisch conflict. Na de sluiting bleven er 110 tanks achter, met in elke tank meer dan 11.000 liter vissaus. In totaal gaat het om zo'n 1,25 miljoen liter. Nou ja, dat het zootje nooit was opgeruimd, begon de vissaus ook te rotten. Nou ja, het gebouw van de fabriek houdt de stank niet tegen. Het dak is ook van het gebouw gewaaid. Veel muren zijn ingestort en de ramen zijn al kapot. Nou ja, afgelopen dinsdag toen zijn de opruimwerkzaamheden begonnen daar in het kustplaatsje in Canada. Iets waar de 300 inwoners van het dorpje al jaren naar uitkeken. Ja, voor de grote schoonmaak werd door het provinciebestuur 1,7 miljoen Canadese dollars beschikbaar gesteld. En dat is ongeveer 1 miljoen euro. Dus ze zijn binnenkort bij het Canadese kustplaatsje St. Mary's verlost van de vieze lucht van vis. Ja. En in 1845 op deze dag, de militaire band van het Franse leger krijgt een nieuw muziekinstrument, de saxofoon. Ja, het instrument was uitgevonden door Adolphe Sax uit België. En de saxofoon die maakt dus nog steeds deel uit van de militaire band van het Franse leger. Dus het is een beetje een, misschien wel een visitekaartje, hè, van Frankrijk. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen. Taco onderweg met Putting on the Ritz. Maar eerst Devil Bell en Careless Whisperer.

Even een tacootje. Hé, eten we dan? Pudding on the Witch was toen een leuk liedje wat in een hitparade stond. Werd geen nummer 1, maar was wel leuk gemaakt. En dat tapdansen erin en zo. Pudding on the Witch, ja. Goed, voor de wekker wakker. Deze vrijdag, de laatste dag van de week. Het is nog even wachten en het is het weekend. In Rotterdam verschijnen 3 jonge terrorismeverdachten uit Alkmaar, Eindhoven en Rotterdam voor de rechtercommissaris. En het is vandaag ook de laatste dag dat de NS Nederland dalvrij abonnement kan worden aangevraagd. Dus als je het nog niet gedaan hebt, vandaag kan het nog. En morgen is het gebeurd. Ja, het is druk op de weg. Ik neem eventjes de belangrijkste wegen met je door. De A1 is het druk. Je kunt op de A4 ook drukte verwachten richting Den Haag. De A9 richting Alkmaar. Daar is bij Beverwijk Oost de weg dicht. Dus dat zorgt ook voor opstopping. Hoek van Holland, Gouda bij het Terbrechtseplein is ook opstopping in verband met wegwerkzaamheden. En als we de A27 bekijken, Utrecht richting Breda bij knooppunt Everdingen en Gorkum. Daar is ook opstopping. En daar is de opstopping eigenlijk heel hardnekkig. Want op 3 augustus zijn de wegwerkzaamheden klaar. En dan kun je daar weer doorrijden. Verder nog eentje op de A208. Ja, zelfs dat hebben we. Sassenheim richting Velzen. Bij het knooppunt IJmuiden. Daar is de verbindingsweg dicht. Dus daar is wat vertraging. Goed, het weer vandaag. De zon. Natuurlijk in het noorden. En later vanmiddag ook in het oosten. Wat buitjes. Er is kans op onweer. Er waait een matige noordenwind. Het wordt 21 graden in het noorden langs de kust. En lokaal 30 graden in het zuiden van de Lage Landen. De back.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 21:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

Ja, het is gewoon een tuinbroek. Het is gewoon Bram die het liedje heeft gemaakt, hè. Gewoon tuinbroek. Ja, hoe die op die titel is gekomen, ik weet het begot niet. Maar het is wel een geinig liedje. Ja, voor mij mag die wel vaker, jongens. Zet hem maar eventjes in het lijstje. Dan kan ik hem de komende week nog een keertje pakken. Dan komt het allemaal weer vanzelf goed. Ja. Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag vrijdag 31/7, tweede uur van dit radioprogramma op Langstraat FM. Ja, het is vandaag de laatste vrijdag van juli. En in Australië gaat men dan altijd bomen planten. Ja, dat doen eigenlijk alle peuterspeelzalen, kleuterscholen, basisscholen en middelbare scholen. Gaan in heel Australië op diverse plekken bomen neerzetten. Ja, deze dag wordt georganiseerd door Planet Ark. Ja, het is officiële boomplantdag in Australië. Ja, ja, en als je bijvoorbeeld die Spaanse gebieden bekijkt, waar nogal veel vuur is geweest, dus waar de boel zeg maar helemaal afgebrand is, hele hectares grondgebied, dan zie je daarboven heel veel gieren. Ja, een gierenkolonie die zijn boven het gebied aan het vliegen. En dat doen ze natuurlijk om ook te zoeken naar voedsel. Want ja, er zijn natuurlijk ook dieren door de brand overleden. En ja, gieren, de naam zegt het al, het zijn aaseters. Dus ja, die zijn op zoek naar eten. Ja, zo zie je maar weer. De een zijn dood is de ander zijn brood, hè. Ja. Vooral in het gebied van Avila, daar zie je heel veel gieren boven het verbrande Spaanse gebied, hè. Ja, maar ik zie hier ook wel eens een gier boven het huis vliegen. Die komt dan van de Beekse Bergen. Die, wordt dan, die mag dan eventjes vrij rondvliegen, denk ik. Of die smeert hem eventjes tijdelijk dan, hè, tijdens de vogelshow. En dan komt hij daarna weer terug, want hij krijgt daar eten. Hij kan natuurlijk in het klimaat in Nederland weinig of geen eten vinden. Dus komt hij altijd weer terug. En dan zie je ook zo'n grote vogel hier boven het huis vliegen. Ik vind het wel mooi om te zien. Op deze dag in 1993 trouwens, Mr. Veen van Culture Beat bereikt de bovenste plaats in de top 40. Het staat op dat moment één week in de hoogste regionen van de hitparade.

makes them want to lose themselves to the debonair one.

Ja, ik liet hem gisteren nog eventjes horen aan wat bewoners hier van het Van Vlietenhuis. En nee, het liedje viel niet in de smaak. Ze zeggen, nee, dat is niet echt mijn smaak hoor. Ik zeg, man, ik ben verslaafd aan het liedje. Ik vind hem zo lekker. Ja, stuk als de dag opkomt, zo heette die bij Voor de Wekker Wakker. Dit is Carly Simon en Joris Ofeen.

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. In Sprangkapelle is gistermiddag een overleden man gevonden op parkeerplaats Labbegat, naast de A59. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit naar de parkeerplaats. De reanimatie mocht helaas niet meer baten. Over de oorzaak van het overlijden van de man is nu nog niks te zeggen. Daar doet de politie nu onderzoek naar. De gemeente Waalwijk heeft opnieuw geruchten over de toekomst van schoolgebouw De Bron de kop ingedrukt. Daar staken namelijk geruchten op over dat het gebouw gebruikt zou worden voor opvang van asielzoekers. De gemeente ontkent dit met klem, al geeft ze wel aan dat er gesprekken worden gevoerd over de toekomst van het pand. Maar er zullen geen asielzoekers inkomen, verzekert de gemeente in antwoorden op schriftelijke vragen. De nieuwe fietsbrug over het Drongeluskanaal is helemaal afgerond. Deze brug zal onderdeel worden van de kilometerslange F59, die onder andere tussen Waalwijk en Drunen loopt. Deze fietsroute is onderdeel van de golwerkzaamheden en moet meer mensen op de fiets krijgen. Zonder slag of stoot ging de aanleg niet, want eerder probeerde de federatie behoud de Langstraat spoorbruggen het plan nog tegen te houden. Zij kregen uiteindelijk nul op het rekest. En dit weekend speelt RKC'er Michiel Kramer zijn allerlaatste wedstrijd. In een speciaal afscheidsduel, die een uur zal duren, wordt er afscheid genomen van de boomlange spits, die de laatste jaren van zijn profcarrière in Waalwijk doorbracht. Daar zal hij overigens niet verdwijnen, want hij gaat beginnen aan zijn trainersloopbaan. De afscheidswedstrijd op zondag 2 augustus begint om 12 uur. En dit was het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatmedia.nl.

Suck a little pork salad, tummy. You know I need a meal, man.

radio zender, hè? Ja. Voor de wekker wakker op deze vrijdag 31-7. We kijken even naar het nieuws van vandaag, want er is weer veel gebeurd. Ja, de politie heeft een aantal tractoren weggestuurd van de A35 bij Almelo. De bestuurders waren aan het demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ja, het protest was niet aangekondigd. De trekkers stonden zo goed als stil op de snelweg. En na zo'n 3 kwartier kon het verkeer er weer langs. Het is niet bekend of er bestuurders van tractoren zijn aangehouden. En bij een verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is iemand om het leven gekomen. 6 personen raakten zwaar gewond. Een personenbusje met 7 mensen botste namelijk frontaal op een vrachtauto. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De N48 is voorlopig dicht voor sporenonderzoek. Gedeelte is maar open. Ja, hoe het ongeluk precies kon gebeuren, dat is nog onbekend. Ja. En in Turkije zijn opnieuw burgemeesters opgepakt van oppositiepartijen. Onder andere van het CHP. Het gaat om burgemeesters in districten van Istanbul en Ankara. En ook hun personeel. In totaal zijn 51 personen in de kraag gevat. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Een van de opgepakte burgemeesters was een bekende acteur. De andere geldt als een reizende ster binnen de oppositie. Ja, de Turkse autoriteiten die arresteren vaker leden van de oppositie. Ook invallen zijn helemaal niet bijzonder. Want sinds de arrestatie van de burgemeester van Istanbul vorig jaar zijn honderden personen opgepakt. De regering houdt vol dat justitie en rechtspraak onafhankelijk opereren. Ja, en tot besluit, fabrikanten moeten zich meer inzetten om kapotte apparaten te repareren. In plaats van te vervangen, ja. Want we gooien een beetje, we verleven eigenlijk een beetje meer in de weggooimaatschappij. Als iets niet meer doet, nou, flik je het weg. Koop je weer een nieuwe of je krijgt een nieuwe. Ja, een nieuwe Europese richtlijn die in is gegaan, die moet de snel groeiende elektronische afval terugdringen. Ja, consumenten krijgen daardoor meer rechten. Ja, toen de eerste mobiele telefoons in de jaren 90 populair werden, was het nog heel normaal om ze zelf uit elkaar te halen. Inmiddels worden apparaten steeds vaker gelijmd in plaats van geschroefd. Ja, een slechte accu bijvoorbeeld kan al genoeg zijn om het hele toestel weg te gooien. Ja, in elektronische apparaten zoals laptops, wasmachines en smartphones zitten waardevolle zeldzame grondstoffen zoals lithium en koper. Ja, en toch vormt elektronica de snelst groeiende afval.

0: gasstroom. De Europese Unie wil die trend keren met het zogeheten recht op reparatie. Ja, want ja, je hebt natuurlijk ook van die repair shops. Hè? Die heb je ook in de Langstraat. Hè? Als je dan bijvoorbeeld iets kapot hebt. Een koffiezetapparaat of zo. Of iets anders waar je denkt van nou jongens, dat wil ik eigenlijk nog wel gebruiken. Maar ja, hij doet het niet meer. Dan ga je naar zo'n repair shop. Dat kost niks. Dat is helemaal gratis. Dan laat je bijvoorbeeld je... Ja, ik noem maar wat, je koffiezetapparaat repareren. Nou ja, en dan geef je gewoon als blijk van dank, geef je bijvoorbeeld 5 euro. Dan zeg je hier alsjeblieft, 5 euro. Dat gaat dan in de pot daar. Want het zijn allemaal vrijwilligers die het doen. En dan hebben ze toch wel weer iets, een tweede leven gegeven. Hè? Want ja, het is tegenwoordig, we gooien het zomaar weg. Hè? Als iets kapot is, oh, koop maar weer een nieuwe. Ja. Ja, maar ja, wees nou eerlijk jongens. Een tandenborstel, een elektrische tandenborstel voor 12 euro. Als die kapot is, hè? Ja, het is dus zo makkelijk om eventjes naar een winkel te gaan en te zeggen van nou jongens, ik wil een elektrische tandenborstel, bam, je hebt hem. Ja, via internet is het nog veel goedkoper. Dus ja, die laat je natuurlijk niet repareren. Maar eigenlijk zouden we dat wel moeten doen, hè, om die afvalberg wat kleiner te maken.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de Flitsschijf.

0: Rolf Sanchez en Machar, het is de flitsschrijf die nog tot morgen geldig is. Want vanaf morgen hebben we weer een hele nieuwe. En die is, kan ik wel verraden, van Dolce Beringer. Ja, en Break Your Heart. Dan is de flitsschrijf weer van 1 tot en met 8 augustus. Hoor je hem ook weer een paar keer in dit programma voorbij komen. Hè? Ja, ik kreeg een appje van Bruce. Bruce, dankjewel voor je appje. Ja, hij is zo'n automaat aan het vullen met al die frisdrank en zo en dergelijke. En hij zegt, ik heb even een probleempje. Ik ging net met 160 door de bocht. Oeh, pas op, dat mag niet. En ik heb al mijn drinken voor de automaat achterin liggen. Ja, dat wordt wat. Ja, ik weet niet waar die automaten staan, Bruce, waar jij ze bijvult. Maar als mensen dan zo'n blikje kopen en die doen hem open, dan spuit alles eruit, man. Heb je nog niks aan?
1: Nee.
0: Ja, doe ik maar. En dit liedje vond je leuk. Dus hierbij voor jou, hè, Destiny's Child.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

avondje stappen met Katy Perry. Ik zou het niet erg vinden hoor. Yo, Watch It Burn hoorde je voorbij komen. De nieuwe plaat. Of althans, een van de laatste van haar. Hè. Goed voor de wekker wakker. Ja, een Australische bibliotheek heeft waarschijnlijk haar langst uitgeleende boek weer terug. Een man bracht deze week een boek terug dat, let op, 150 jaar geleden was uitgeleend. Ross Simmons vond het boek over de Griekse oudheid tijdens een renovatie in zijn huis in een theedoos. Die was ingemetseld in een open haard, zo vertelt hij aan het persbureau. Ja, de bewoner denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons, de vader van zijn overgrootouder. Hij zou rond de tijd dat het boek werd uitgeleend in het huis hebben gewoond. Ja, de bibliotheek in Kiama, dat is een kustplaats van ruim 100 kilometer ten zuiden van Sydney in Australië. Die opende in 1872, zeg maar de bioscoop. Nou ja, het boek, of de bioscoop, de bibliotheek. Ja, het boek dat Simmons vond was het boek Antiquit of Athens. Werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Nou ja, destijds geldde de regel dat klanten een boete van 3 Britse pence moesten betalen voor iedere dag dat het boek te laat werd ingeleverd. Dat zou dus betekenen dat de boete voor het boek zo ongeveer 28.000 Australische dollar is, oftewel 17.000 euro. Ja, Simmons hoeft dat bedrag waarschijnlijk niet te betalen. Het is niet helemaal duidelijk wanneer het boek precies is uitgeleend en wie de oorspronkelijke lener was, zo zegt Hudson. De lijst met klanten uit de jaren 70 van de 19e eeuw is in de loop der tijd kwijtgeraakt. En Simmons zegt geen idee te hebben waarom zijn uit Engeland geëmigreerde voorouder het boek niet heeft teruggebracht. Ja, bij de bibliotheek, als je dan boeken leende, dat trouwens nou nog steeds, als je dat doet, heb je een bepaalde tijd voor en dan moet hij weer terug, anders krijg je een boete. Ja, nou ja, deze man die heeft dus een boek gevonden wat dus 100 jaar geleden is uitgeleend en nu pas terug. Hè. Ja, er is nog meer nieuws. Er zijn bij een bestorming in de enclave Ghouta in Marokko zeker 18 personen om het leven gekomen. Dat zijn jonge migranten die zo de Europese Unie wilden binnenkomen. Nou ja, duizenden mensen zijn nog onderweg naar Ghouta. Ook proberen mensen de andere Spaanse enclave in Marokko, Manila, te bereiken. Volgens de burgemeester is dat al 400 mensen gelukt. Ja. En de FIFA gaat ondanks de wereldwijde kritiek en de opstand van de UEFA door met het omstreden plan om de commerciële rechten van WK's te verkopen. In de verklaring gaat de Wereldvoetbalbond in op de kritiek en stelt dat niemand het voetbal verkoopt. Ja, ons geplande consultatieproces werd verstoord door onjuiste berichten in de media, zo schrijft de Wereldvoetbalbond in de verklaring. De FIFA die zegt dat de zorgen van de UEFA serieus neemt en benadrukt dat het proces democratisch zal verlopen. Ja, we zullen dit proces voortzetten om ervoor te zorgen dat elke bond de mogelijkheid heeft om op basis van feiten te stemmen. Ja, de Europese Voetbalbond UEFA en de Amerikaanse bond CONCACAF wezen het voorstel van FIFA Infantino donderdag af. Keihard. En volgens de organisatie is voetbal niet te koop. Nou, ik denk dat toch heel wat tv-stations interesse hebben om dat WK te kopen. Want het trekt natuurlijk wel veel kijkers, hè. Ja, en dan heb je alleen recht, hè. Maar ja, ik weet niet of het nou nog doorgaat, hè. Ja. En als allerlaatste heb ik nog een bericht dat uit 1910 stamt. Voor het eerst wordt er een boef opgepakt, dankzij de radio. Ja, een kapitein van een lijnschip dat op weg is naar New York, die zei naar Scotland Yard dat hij denkt dat een moordenaar aan boord is. Ja, de verdachte is Dr. Hawley Harvey Grippen. Hij wordt aangehouden uiteindelijk door de Scotland Yard bij aankomst aan de haven, aangeklaagd, berecht en uiteindelijk ter dood gebracht. Ja, de eerste keer dus wordt er een boef gepakt. Ja, door de radio, hè. Ja. En 50 jaar geleden staat dit liedje in de top 40. Ja, Jesse Green. 2 weken lang. Nice and slow.

Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. In Sprangkapelle is gistermiddag een overleden man gevonden op parkeerplaats Labbegat, naast de A59. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit naar de parkeerplaats. De reanimatie mocht helaas niet meer baten. Over de oorzaak van het overlijden van de man is nu nog niks te zeggen. Daar doet de politie nu onderzoek naar. De gemeente Waalwijk heeft opnieuw geruchten over de toekomst van schoolgebouw De Bron de kop ingedrukt. Daar staken namelijk geruchten op over dat het gebouw gebruikt zou worden voor opvang van asielzoekers. De gemeente ontkent dit met klem, al geeft ze wel aan dat er gesprekken worden gevoerd over de toekomst van het pand. Maar er zullen geen asielzoekers inkomen, verzekert de gemeente in antwoorden op schriftelijke vragen. De nieuwe fietsbrug over het Drongeluskanaal is helemaal afgerond. Deze brug zal onderdeel worden van de kilometerslange F59, die onder andere tussen Waalwijk en Drunen loopt. Deze fietsroute is onderdeel van de golwerkzaamheden en moet meer mensen op de fiets krijgen. Zonder slag of stoot ging de aanleg niet, want eerder probeerde de federatie behoud de Langstraat spoorbruggen het plan nog tegen te houden. Zij kregen uiteindelijk nul op het rekest. En dit weekend speelt RKC'er Michiel Kramer zijn allerlaatste wedstrijd. In een speciaal afscheidsduel, die een uur zal duren, wordt er afscheid genomen van de boomlange spits, die de laatste jaren van zijn profcarrière in Waalwijk doorbracht. Daar zal hij overigens niet verdwijnen, want hij gaat beginnen aan zijn trainersloopbaan. De afscheidswedstrijd op zondag 2 augustus begint om 12 uur. En dit was het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatmedia.nl.

Only the Stones Survive hoorde je bij je voor de wekker wakker. Want het is vandaag vrijdag, dat betekent de Elvisdag, hè? Ja, je hoort ook nog Barrett Stone met de medley van ABBA. Het tweede deel, gisteren hadden we al het eerste deel. En zwaaien naar de barman van DJ Kallax hoorde je. En ook nog een keertje Terrence Trent D'Arby met Wishing Well. Goed, voor de wekker wakker. Drie personen die in de nacht van dinsdag op woensdag werden aangehouden in Alkmaar, Eindhoven en Rotterdam. Die in een onderzoek naar voren kwamen in verband met terrorisme. Worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris van de rechtbank in Rotterdam. Die beslist of de verdachten die tussen de 16 en 19 jaar oud zijn langer in voorarrest blijven. En vandaag is de allerlaatste dag dat het NS zomerabonnement kan worden aangevraagd. Gebruikers kunnen dan voor €49 een maand lang onbeperkt in de daluren in het weekend reizen. Ja, moet je vandaag nog doen, als je het zou willen, want na vandaag kan het niet meer. Nee, dan wordt het weer een stuk duurder. In Amsterdam zijn vandaag en morgen de World Pride straatfeesten. Daarmee wordt gevierd dat iedereen zichzelf kan zijn. Ja, zo blijkt dus vandaag in Amsterdam. We hopen dat er geen incidenten plaatsvinden. En verder nog meer nieuws. In Canada, in het kustplaatsje St. Mary's, zijn inwoners na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. In een verlaten visfabriek ligt al 25 jaar meer dan 1 miljoen liter vissaus opgeslagen. En nu wordt dat eindelijk opgeruimd. Nou, dat zal stinken, jongen. Onvoorstelbaar, hè? Ja, als het al zo lang ligt, dan wil dat wel ruiken natuurlijk, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Vandaag nog een hoop leuke dingen op Langstraat. Erik Danker, straks met Langstraat Lang Uit. De middagmix met Rijn Roosendaal. En gelukkig, voor 6 is die klaar. Antonachtzaam, vanmiddag op deze radiozender. En dit is Voor de Wekker Wakker met een lekker zomersliedje. Als wat...

0: folks, here's Erik van Vliet on your radio. Every day, every morning.
1: Ik ben op het slechte pad, dat is nu wel een feit. Ik werd gearresteerd vannacht, ik ben mijn auto kwijt. Dronkenschap achter het stuur, ontkennen kon ik niet.

concert, een tv-show, een interview. It's true. Denk je dat ik rijk ben? God, was het maar waar. Kijk eens naar mijn auto, zag je ooit een vuiler kar? Ik woon niet in een villa, ik woon in een houten hut. Ik kom niks tekort,

gefrustreerd. Moeten werken op een zaterdag als de rest zich amuseert. Uw job is ondankbaar, maar hij moet worden gedaan. Ik zeg leve de politie, laat me nu toch gaan. Meneer.

0: Ja, vanaf morgen mag ik pas vertellen wat dit voor liedje is. Ja, eigenlijk. Nou, ik zeg wel wie het is, maar ik zeg niet wat voor soort plaat het is vanaf morgen. Ja, Dolce Beringer en Break Your Heart. Ja, de achternaam is trouwens wel leuk, want het heeft iets met wijn te maken. Hè? Ja, moet je maar eens gaan googlen of via AI, dan vind je het vanzelf. Goed, joh, de Break Your Heart. Voor de wekker wakker. Het zit er weer bijna op. Het is alweer bijna klaar. Ja, het wordt vandaag een warme dag, kan ik je vertellen. Niet zo warm als dat we bijvoorbeeld gisteren hebben meegemaakt. Want het was gisteren goed benauwd. Ik had er goed last van. Ja, vandaag zijn er wel wat wolkenvelden. Temperatuur 21 tot 28 graden. En vooral 28 graden in de Langstraat maakt het vandaag erg warm. Ja, de wind is noordwest. De komende nacht richting zaterdag is het ook droog. Met opklaringen, weinig wind. Het koelt af naar 16 graden in de Langstraat. En morgen dan is het 26 graden in de Wang. In de Langstraat. Dus ja, het is allemaal wel een beetje te doen, hè. Regio Tilburg, regio Waalwijk, Dongen en natuurlijk Heusden. Daar kun je goed toeven. Het is niet echt super warm boven de 30 graden zoals we de afgelopen dagen weer hebben gehad. Komt er trouwens wel weer aan, hè, vanaf volgende week. Een hittegolf.
1: Ja.

En ik spreek je morgen weer. Ik wens je een goed weekend. En tot morgen, dan zijn we er weer met de zaterdageditie. Doei, doei.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Balochistan, de grootste en armste provincie van het land. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. In Sprankapelle is gistermiddag een overleden man gevonden op parkeerplaats Labbegat, naast de A59. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit naar de parkeerplaats. De reanimatie mocht helaas niet meer baten. Over de oorzaak van het overlijden van de man is nu nog niks te zeggen. Daar doet de politie nu onderzoek naar. De gemeente Waalwijk heeft opnieuw geruchten over de toekomst van schoolgebouw De Bron de kop ingedrukt. Daar staken namelijk geruchten op over dat het gebouw gebruikt zou worden voor opvang van asielzoekers. De gemeente ontkent dit met klem, al geeft ze wel aan dat er gesprekken worden gevoerd over de toekomst van het pand. Maar er zullen geen asielzoekers inkomen, verzekert de gemeente in antwoorden op schriftelijke vragen. De nieuwe fietsbrug over het Drongeluskanaal is helemaal afgerond. Deze brug zal onderdeel worden van de kilometerslange F59, die onder andere tussen Waalwijk en Drunen loopt. Deze fietsroute is onderdeel van de golwerkzaamheden en moet meer mensen op de fiets krijgen. Zonder slag of stoot ging de aanleg niet, want eerder probeerde de federatie behoud de Langstraat spoorbruggen het plan nog tegen te houden. Zij kregen uiteindelijk nul op het rekest. En dit weekend speelt RKC'er Michiel Kramer zijn allerlaatste wedstrijd. In een speciaal afscheidsduel, die een uur zal duren, wordt er afscheid genomen van de boomlange spits, die de laatste jaren van zijn profcarrière in Waalwijk doorbracht. Daar zal hij overigens niet verdwijnen, want hij gaat beginnen aan zijn trainersloopbaan. De afscheidswedstrijd op zondag 2 augustus begint om 12 uur. En dit was het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatmedia.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
4: Bel ons op 06 579 07376
3: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Balochistan, de grootste en armste provincie van het land. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

Ja, en we hebben goed nieuws zometeen. Wat het is, ga ik je zometeen vertellen na Simple Minds. Plaatje uit de jaren 80 alweer, van 1985, 41 jaar als ik het even goed uit mijn hoofd reken, is je alweer oud deze. Welkom bij weer een nieuwe editie van Langstraat Langhuis op deze vrijdag dus. Ja, en dat sluit aan bij het goede nieuws wat ik eigenlijk wilde vertellen, want het is bijna weekend. En het weekend gaan we in tot nu toe met een goede 22 graden hier in de Langstraat. Heel veel meer zal het vandaag ook niet worden, het is overwegend bewolkt, zoals u net al kon horen op het landelijke radionieuws. Ja, en vandaag weer net zoals gisteren en woensdag heel veel leuke muziek. Weer met mij, mijn naam is Tom en ik vervang Erik die zolang even ziek thuis zit. Erik nogmaals beterschap, maar niet getreurd. Hij is maandag gewoon weer van de partij. Nu een plaatje die het goed doet in de Nederlandse top 50. Dit is Magnetic. MUZIEK

Bauza hier op Langstraat FM bij Langstraat Languit. Ja, en je weet het, heb je nou wat te melden? Laat het ons dan gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl of bel even naar 0416 652 652. Ja, en ben je nou onderweg en luister je naar deze uitzending, dan heb ik op zich goed nieuws voor je, want het is zeer rustig op de Brabantse wegen, zeker op de Langstraatse wegen. Er is geen files zijn er te melden en ook geen flitsers vandaag. Zometeen gaan we luisteren naar de Frank Boeijengroep. Maar eerst naar Ricky Martin.

0: Ja, de Frank Boeijen Groep. Dat is een klassiekertje. Toch, Lotte?
1: Zeker.
0: Sorry, ik moest hem even aanzetten. Heb je wel eens, kinderziekte zitten er ook in.
1: Ja, ik hoor jou niet.
0: Jij hoort mij niet? Oh, dan moet jij even het geluid aanzetten. Ja, zoals je inmiddels kunt horen, ben ik hier niet meer alleen. Mijn collega Lotte, die hier toevallig woensdag bij mijn debuutuitzending al bij zat, is weer aangeschoven. Lotte, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, goed. Ja? Je bent blij om weer terug te zijn.
0: Ja, vind je het leuk?
1: Ja.
0: Ja, ik zie je vertwijfelend kijken. De mensen kunnen dat niet zien, maar toch fijn om hierbij te zitten.
1: Ja, zeker.
0: Goed zo.
1: Zeker.
0: En je bent niet alleen hier, want inmiddels aan mijn rechterzijde is er nog iemand aangeschoven. Terug van een welverdiende vakantie. Siem, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt hier ook wel eens gestaan op de plek waar ik nu zit en andersom.
2: Zeker.
0: Vind je het leuk om hier weer in de radio-uitzending een keer te zijn?
2: Ik vind het heerlijk om weer achter de microfoon te kruipen. En ik denk dat vanaf de komende dagen zal ik weer te horen zijn op het regionieuws.
0: Ja, dus, gelijk even pluggen, hè, dat je weer te horen bent. Het was gisteren trouwens al, dus ik heb het al gezegd. Ja, vandaag een minuutje of 10, ja, ongeveer, zal ik het nog even zijn. Maar daarna inderdaad is het Siem die je weer op elk, half zoveel, zeg maar, hoort met het lokale en het regionaal nieuws. En zometeen gaan we het hebben even over een verjaardag van iemand die jij wel kan waarderen. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst gaan we naar de Waterboys.
3: Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Ook in de zomer.

0: is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. In Sprangkapelle is gistermiddag een overleden man gevonden op parkeerplaats Labbegat, naast de A59. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit naar de parkeerplaats. De reanimatie mocht helaas niet meer baten. Over de oorzaak van het overlijden van de man is nu nog niks te zeggen. Daar doet de politie nu onderzoek naar. De gemeente Waalwijk heeft opnieuw geruchten over de toekomst van schoolgebouw De Bron de kop ingedrukt. Daar staken namelijk geruchten op over dat het gebouw gebruikt zou worden voor opvang van asielzoekers. De gemeente ontkent dit met klem, al geeft ze wel aan dat er gesprekken worden gevoerd over de toekomst van het pand. Maar er zullen geen asielzoekers in komen, verzekert de gemeente in antwoorden op schriftelijke vragen. De nieuwe fietsbrug over het Drongeluskanaal is helemaal afgerond. Deze brug zal onderdeel worden van de kilometerslange F59, die onder andere tussen Waalwijk en Drunen loopt. Deze fietsroute is onderdeel van de golwerkzaamheden en moet meer mensen op de fiets krijgen. Zonder slag of stoot ging de aanleg niet, want eerder probeerde de federatie behoud de Langstraat spoorbruggen het plan nog tegen te houden. Zij kregen uiteindelijk nul op het rekest. En dit weekend speelt RKC'er Michiel Kramer zijn allerlaatste wedstrijd. In een speciaal afscheidsduel, die een uur zal duren, wordt er afscheid genomen van de boomlange spits, die de laatste jaren van zijn profcarrière in Waalwijk doorbracht. Daar zal hij overigens niet verdwijnen, want hij gaat beginnen aan zijn trainersloopbaan. De afscheidswedstrijd op zondag 2 augustus begint om 12 uur. En dit was het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatmedia.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Get Me Some Help, Tony Ronald. Ja, en Siem, dat viel ons net iets op, hè, tijdens het luisteren van dit plaatje. Kun je eens misschien vertellen wat dat was?
1: Nou ja, dit is een zeer oud plaatje, zoals jij hoort. Voor onze generatie kennen wij dit toch beter onder een bepaalde remix. En we zaten even te denken van, hoe heet dit nummer nou?
0: Ja, het lag op het puntje van de tong, maar we kwamen er niet echt uit. Nee. Totdat
1: we hem gevonden hebben.
0: Ja.
1: Ingezongen door Miss Montreal.
0: Ja.
1: En jij hebt de titel volgens mij, want ik heb hem niet voor me.
0: Wonderful Days.
1: Wonderful Days,
0: ja. Dus voor de mensen die, zeg in de Zero's nogal actief aan het nachtleven. Hè, dat was toen, de haktijd was toen helemaal in. Het is van Mental Theo, is dit dus.
1: Zeker.
0: Ja, daarom denk ik, de tekst ken ik. En ik kon het even niet plaatsen, maar we hebben hem gevonden.
1: Heel mooi.
0: Ja, zeker weten. Mooi plaatje. Ja, en wat u net hoorde tijdens het Reunion-nieuws is dat dit weekend speelt Michiel Kramer, de RKC-spits die inmiddels geen voetballer meer is officieel, speelt nog wel een wedstrijd. Hij krijgt namelijk een afscheidsduel, zondag. Siem, hij heeft een rijke carrière in Nederland gehad. Maar er is nog niks bekend over met wie hij gaat spelen, hè?
1: Nee, want normaal is het altijd inderdaad, als je een afscheidswedstrijd hebt als speler, dan kom je met allemaal oud-ploeggenoten en mensen die veel voor je hebben betekend. Er is inderdaad nog niks over bekend, maar wij dachten wel van, we gaan eens even kijken naar oud-ploeggenoten van Michiel Kramer, die misschien bij deze wedstrijd aanwezig kunnen zijn. Dus om even een klein lijstje door te nemen. We hebben natuurlijk in zijn Feyenoord-tijd, heeft hij gespeeld met Dirk Kuyt.
0: Ja, oh ja.
1: Met Jens Toornstra.
0: Mm-hmm.
1: Met Tony Vinera.
0: Ja.
1: El Amadi.
0: Ja.
1: Simon Gustafsson. Dan zal die er misschien niet bij zijn. Sven van Beek.
0: Ja. Oh, ook een hele goeie. Waar voelt hij nou in de zandbak, toch? Of is hij daar inmiddels al weg?
1: Nee, dat weet ik niet. Een van mijn persoonlijke favoriete voetballers, Erik Bottegien.
0: Ja.
1: Nou, dat is een beetje de Feyenoord-periode. De RKC-periode hebben we natuurlijk nog Iataren gehad.
0: Ja, oh ja, een jaartje. Ja.
1: Een jaartje, Etje
0: Vaassen,
1: Etje Vaassen.
0: Een hele goeie, ja.
1: Leuk vinden. Die is volgens mij nog niet heel actief bezig met de voorbereiding van Groningen.
0: We beginnen volgende week natuurlijk weer.
1: Ja, en dan heb je natuurlijk nog zijn ADO-periode.
0: Oh,
1: en daar zitten ook nog wel een aantal leuke namen tussen, vind ik zelf. Ricardo Kiesna.
0: Zo, ja, ook wel.
1: Kennen we hem nog?
0: Ja, zeker weten. Ja.
1: In de tweede periode. Nou, Jaron Cherry, die is druk met Champions League voetbal. Nou, Lex Immers.
0: Oh ja, hele goeie. Die woont in Spanje tegenwoordig, toch? Ik dacht dat hij in Marbella was gaan wonen.
1: Nou, daar weet jij meer dan ik.
0: Ja,
1: maar,
0: we dwalen af. We gaan verder.
1: Er staat toch 1-0. Ik weet niet of hij op het veld zou staan. Dan zal hij heel even zijn politieke carrière in Den Haag neer moeten leggen.
0: Oh.
1: Tommy Beugelsdijk.
0: Oh ja, is voor de raadslid natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ik weet even niet meer voor welke partij het was, maar daar heb jij helemaal gelijk in natuurlijk. Tommy Beugelsdijk.
1: Dat is volgens mij voor die partij van Richard de Mos.
0: Hart voor Den Haag. Ja, die zijn natuurlijk de grootste geworden. Oh ja, nou ja, interessant. Hoe laat begint het zondag? Kun je dat ook zien? Ik dacht een uurtje of 12.
1: Volgens mij rond 12 uur inderdaad.
0: 12 uur.
1: De afscheidswedstrijd van Michiel Kramer.
0: Ja, en tot 12 uur vandaag zijn we gewoon hier op Langstraat FM met een nieuwe aflevering van Langstraat Languit. En nu gaan we luisteren naar Somber met My Body Isn't Ready.

0: Ja, we gingen even terug naar de tents. Maar Lotte, jou was iets opgevallen over dit plaatje. Net hadden we het bij Help Get Me Some Help. En nu hebben we weer een nummer waar je het origineel ergens anders van kan kennen.
1: Ja, ik denk dat ongeveer iedere vrouw dit nummer wel herkent van een bepaalde film.
0: Is dat zo?
1: Dat denk ik wel.
0: Help
1: in ieder geval.
0: Dat
1: is natuurlijk Time of My Life in de film Dirty Dancing.
0: Oh, en voor de mensen waaronder ik die de film niet kennen. Ja, verklaar me voor gek. Maar kun je misschien kort even vertellen waar die over gaat?
1: Oh, het is wel eventjes geleden dat ik het heb gezien. Maar het gaat eigenlijk, het is eigenlijk een romantische film. Mm-hmm. En dan een man en een vrouw en die leren elkaar kennen. En als ik het zo goed zeg, dan moet zij leren dansen en hij gaat het haar dan leren. En nou ja, daar ontstaat natuurlijk ontzettend veel. En dat loopt dan goed af.
0: Oh, gelukkig. Daar hou ik altijd van als films goed aflopen.
1: Ja.
0: Hey, Siem, ken jij hem ook, de film, of niet?
2: Zeker. Ja? Ik heb toevallig afgelopen vakantie zeg maar, de bekende pose van de film regelmatig met mijn vriendin in het zwembad geoefend.
0: Oh, kijk.
1: En is dat gelukt?
2: Zeker.
0: Over jouw vakantie, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Want daar ben ik toch wel heel erg benieuwd naar. Maar eerst, jij had nog wat nieuws, zei je.
2: Ik had zeker nog wat nieuws. Niet hier veel verderop is natuurlijk het welbekende ziekenhuis van Waalwijk, het ETZ. En daar zijn ze op dit moment bezig met om die te slopen.
0: Dat klopt, ja.
2: Ja, en op dit moment valt mijn laptop uit, dus ik kan helaas op dit moment niet heel veel meer.
0: Ja, dat zul je altijd zien. Op Moment Supreme. Ja, ik heb het toevallig ook gezien. En er komt een heel nieuw gezondheidscentrum, heb ik begrepen. 260 woningen, even uit mijn hoofd, waar overigens de groen licht nog steeds niet voor gegeven is. Maar inderdaad, het ziekenhuis gaat plat en er komt een heel nieuw gezondheidscentrum bij. Ja, zometeen nog veel meer muziek, maar om te beginnen deze Turn Off The Light.

oudere plaatjes vandaag. Maar dat betekent niet dat ze slecht zijn. Integendeel zelfs. Je hoorde Words hier op Langstraat FM. Ja, en we gaan zo meteen naar het laatste plaatje alweer voor het nieuws. En dat is op zich wel een bijzondere. Dat is namelijk van The Queen of Pop. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal. Dat is Madonna. En Madonna die verraste van de week iedereen. Want die heeft van de week, dat zal ik even een tijdlijn schetsen, een cryptisch hintje op Instagram geplaatst. Waarin ze de Nederlandse fans een boodschap gaf. En die boodschap luidde: ik heb iets waar ik over wil praten. Nou, dat zegt natuurlijk eigenlijk heel weinig. Nou, wat bleek het uiteindelijk te zijn? Madonna komt optreden zaterdag in Amsterdam tijdens de World Pride. Tijdens het World Pride Music Festival in de AFAS Live. En omdat deze zo goed is, gaan we er gewoon naar luisteren. Like a Prayer, Madonna. God.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Ja, je zou ze tekort doen als je ze niks anders dan iconen zou noemen. Of niet, Sim?
1: Ja, zeker. Doe maar. Dat is echt fantastisch. Ja, daar ben ik groot fan van.
0: Ja, ik kondig hem straks al even aan jou aan. Een half uurtje geleden zei yes, leuk.
1: Ja,
0: heel
1: mooi.
0: Kun je eens vertellen wat je zo leuk vindt aan Doe Maar?
1: Nou, ik... mijn moeder is heel groot fan van Doe Maar. En het is wel regelmatig dat als je jong bent, dat je een beetje de muziek van je ouders meekrijgt. Ik vind het een lekker nummer. Ik vind het ook leuk dat het... Het is een protestlied over uit de jaren 80 over de Koude Oorlog.
0: Ja.
1: Ik vind dat gewoon leuk dat daar een hele dubbele boodschap achter zit.
0: Oké, wat anders dan...
1: En ik
0: dan,
1: heb deze toevallig... ik ben een paar maanden geleden ben ik verhuisd.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb mijn vriendin heeft de platenspeler van haar thuis meegenomen.
0: Ja.
1: En bij ons thuis hadden ze nog een paar platen staan. Daar mocht ik even doorheen. En toen vond ik dus inderdaad de LP van Doe Maar... waar de bom op staat.
0: Ja.
1: Dus die heb ik meegenomen. En daar was ik wel heel erg blij mee. Dus ons thuis klinkt ook regelmatig Doe Maar.
0: Ja, groot fan dus. En wat ik net ook begreep, dat je groot fan bent van Harry Potter. En dat is wel, wel een mooi haakje naar een verjaardag. Onze Erik die doet dat ook altijd. Namelijk de schrijfster van, misschien wel een van de meest iconische boekenseries aller tijden. Is namelijk jarig vandaag. J.K. Rowling is 61 jaar oud geworden. Natuurlijk ook wat controverse over zich heen gehad. Maar daar gaan we het even niet over hebben.
1: Nee, dat is niet zo leuk op de verjaardag.
0: Nee, precies. Dus dat doen we er even niet aan. Siem, jij komt natuurlijk net terug van een vakantie.
1: Ja. En daar zit ook een Harry Potter linkje aan.
0: Ja, ik dacht, zal ik het spoilen voor de mensen? Of zal ik zeggen, vertel het maar. Waar ben je geweest? Wat heb je gedaan?
1: Ik kom net terug van mijn vakantie. Ik ben 2 weken in Orlando geweest in de Verenigde Staten. En daar 2 weken lang op Disney vakantie geweest. En dus de Disney parken bezocht, de Universal parken bezocht. En daar zit dus ook, het zijn 7 parken. En daar zit dus ook onder andere een Harry Potter gedeelte in.
0: Ja, en voor de mensen die de parken niet kennen, kun je eens omschrijven welke onderdelen van Harry Potter daar terug te zien zijn?
1: Ja, voor de mensen die wel de films kennen. Het is eigenlijk gewoon echt zo'n themagebied. Echt volledig nagebouwd. Alsof je gewoon echt in die Harry Potter wereld rondloopt. Dus echt Gringotts, de bank.
0: Ja.
1: Daar is een hele attractie van gemaakt. Nou, er is een gedeelte in een park wat eigenlijk volledig Parijs, maar dan in Harry Potter stijl is gemaakt.
0: Ja.
1: Dus je kan het zo gek niet bedenken. Het is gewoon echt werkelijk alsof je een filmwereld instapt. En het is echt fantastisch. Ik vond het echt superleuk.
0: Ja.
1: Super mooi om daar rond te lopen. Super vet om te zien. En ik ben groot fan van Harry Potter. Dus ik heb alles gezien, gelezen. Dus om daar dan rond te lopen, dat is wel echt heel bijzonder.
0: Ja, snap ik. En nu ben je hier om in dit geval mij te ondersteunen op de radio. En het komende 50 minuten gewoon nog heel veel muziek. We hebben hier nog Lost Frequencies voor je. Bijvoorbeeld Live It All.

0: Robbie Williams met Rock DJ. Ja, Robbie Williams, het blijft toch een man met enorm veel hitjes op zijn naam. Ik zag het net even op te zoeken en op Spotify heeft deze ruim 300 miljoen streamslotten. Dat is behoorlijk aan de hoge kant, vind je niet?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, en zoals altijd, heb je nou wat nieuws te melden? Laat het ons dan gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl of bel even naar 0416-652-652. Lotte. Het mooie aan radio maken is dat je, nou, in dit geval voor onze omroep ook even wat, nou, ik noem het maar even reclame, kunt maken. Zou je misschien de mensen thuis eens kunnen informeren over wat ze allemaal kunnen zien op Langstraat TV vandaag?
1: Zeker. Vandaag is te zien op Langstraat TV de video over cafébar Mart Brok.
0: Ja.
1: Die viert zijn 40-jarig jubileum aankomende zaterdag.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Ja, dus alweer 40 jaar geleden dat hij de deuren heeft geopend.
0: Ja.
1: En ja, er komt een leuke band. Ze gaan een lekker drankje drinken en gewoon een hele mooie dag van maken.
0: Oké, okay, tof. En nou, wij gaan, nou, we zijn zelf van de redactie. De oplettende luisteraar die ons wel eens eerder gehoord heeft, zal dat ondertussen wel weten. Dus we gaan straks nog op pad. En we gaan voor een bijzonder item op pad, hè?
1: Ja, ja, zeker.
0: Vertel.
1: Ja. Ja, ik heb er zelf ook wel zin in. Het is wel een bijzonder onderwerp misschien. Maar we gaan straks de straten van Drunen op. Om aan ja, de inwoners te vragen ja, wat ze vinden van het, het crackprobleem.
0: Het crackprobleem?
1: Dat momenteel.
0: Oh, en dat probleem luidt?
1: Ja, ja, tegenwoordig is er weer een drugs ontzettend populair. En dat is ja, crack.
0: Ja.
1: En dat is een beetje vergelijkbaar met de epidemie die in de jaren 70 ja, speelde. En dat was toen destijds heroïne. En nu is dat dus crack.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, bijzonder.
1: Dus kijken wat of mensen misschien ja, denken van dit is een vergelijkbare situatie of heel iets anders.
0: En wanneer kunnen we dat zien?
1: Dat zal maandag op de tv te zien zijn.
0: Kijk, goed om te horen. Maandag dus, zoals altijd, kijken naar Langstraat TV. En nu lekker luisteren naar Langstraat FM. Zometeen met The Weather Girls. Maar eerst Swing Out Sister met Am I the Same Girl?

Adoro eso.

Deze pakt me gewoon altijd. Een hele hoop hitjes deze eerste twee uurtjes van de vrijdagochtend. Lang straat, lang uit. Bijna tijd voor het weekend. Ook bijna tijd voor het regionieuws. Maar voor het zover is, gaan we nog even luisteren naar een van mijn favorietjes, Rihanna. Samen met Calvin Harris. Dit is We Found Love.

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. In Sprangkapelle is gistermiddag een overleden man gevonden op parkeerplaats Labbegat, naast de A59. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit naar de parkeerplaats. De reanimatie mocht helaas niet meer baten. Over de oorzaak van het overlijden van de man is nu nog niks te zeggen. Daar doet de politie nu onderzoek naar. De gemeente Waalwijk heeft opnieuw geruchten over de toekomst van schoolgebouw De Bron de kop ingedrukt. Daar staken namelijk geruchten op over dat het gebouw gebruikt zou worden voor opvang van asielzoekers. De gemeente ontkent dit met klem, al geeft ze wel aan dat er gesprekken worden gevoerd over de toekomst van het pand. Maar er zullen geen asielzoekers inkomen, verzekert de gemeente in antwoorden op schriftelijke vragen. De nieuwe fietsbrug over het Drongeluskanaal is helemaal afgerond. Deze brug zal onderdeel worden van de kilometerslange F59, die onder andere tussen Waalwijk en Drunen loopt. Deze fietsroute is onderdeel van de golwerkzaamheden en moet meer mensen op de fiets krijgen. Zonder slag of stoot ging de aanleg niet, want eerder probeerde de federatie behoud de Langstraat spoorbruggen het plan nog tegen te houden. Zij kregen uiteindelijk nul op het rekest. En dit weekend speelt RKC'er Michiel Kramer zijn allerlaatste wedstrijd. In een speciaal afscheidsduel, die een uur zal duren, wordt er afscheid genomen van de boomlange spits, die de laatste jaren van zijn profcarrière in Waalwijk doorbracht. Daar zal hij overigens niet verdwijnen, want hij gaat beginnen aan zijn trainersloopbaan. De afscheidswedstrijd op zondag 2 augustus begint om 12 uur. En dit was het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatmedia.nl.

Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: op mijn beste Engels.
1: Heel goed.
0: Ja, je hoorde de iconen van Queen hier op Langstraat FM. We hebben nog een goede 20 minuten te gaan totdat we opgaan naar de lunch. En Siem, ik zag net een bericht voorbij komen en ik vond het vrij bijzonder. Vannacht van donderdag 30 op vrijdag 31 juli was het Raak in Vlijmen. Daar is namelijk Verstoppertje gespeeld.
1: Ja, dat kun je wel zo zeggen. Om even wat context te geven bij de situatie. Gisternacht heeft er inderdaad een poging tot een woninginbraak plaatsgevonden in Vlijmen. Die is mislukt. De politie wilde achter de daders gaan. Die zijn op de vlucht geslagen en die zijn op een gegeven moment een maïsveld in gedoken. Om de politie te omzeilen.
0: Daar groeit het natuurlijk hoog.
1: Ja. Nou is er wel flink ingezet om de daders op te sporen. Er is met meerdere politieeenheden, de politie Den Bosch, de politie Meijerstad is ingeschakeld. Maar ook de hondengeleider van de politie Honden Oost-Brabant is ingezet.
0: En die heeft ze gevonden?
1: Ze zijn uiteindelijk, daar kom ik zo meteen op. Nou, er is gezocht met de politiehonden, er is gezocht met een hitcamera. De hoofdverdachte is dus uiteindelijk niet gevonden.
0: Mm-hmm.
1: Maar er zijn wel twee medeverdachten aangehouden. Die hadden zich namelijk in de sloot verstopt.
0: In de sloot?
1: Ja, want het maïsveld dat was bezet door de hoofdverdachte, denk ik dan.
0: Dus, ik zou zeggen dat het maïsveld vrij groot is.
1: Ja, goed. Dus niet helemaal goed verstopt wat dat betreft. Maar de twee medeverdachten zijn aangehouden. Maar de hoofdverdachte daar wordt dus nog naar gezocht.
0: Wordt nog
1: die
0: naar
1: hebben
0: gezocht.
1: Ze niet gevonden.
0: Een inbraak met 3 man sterk. Ik vind het nogal, moet ik zeggen.
1: Ja, met 3 man sterk, maar dat dan toch niet gelukt is.
0: Nee, inderdaad. Dat is toch bijzonder. Nou, dankjewel Siem. Wij gaan nog even 20 minuutjes door met heerlijke muziek. Het is een goede 23 graden in de Langstraat. En we gaan luisteren naar de Flitsschijf.
2: Dit is de Flitsschijf van deze week. Rolf Sanchez met Martjaar.

0: Ravy McCoy samen met Bruno Mars.
1: I wanna be a billionaire, so fucking bad.
0: Ja, met billionaire, zo, dat zou wat zijn, Sim, als je een biljardair bent.
2: Ja, ja. Ja, ik kom zelf natuurlijk nu terug van een vakantie uit Amerika. Dus biljonair, daar ben ik nu wel heel ver vanaf.
0: Ja, het zit er even niet in. En bij jou, Lotte, hoe zit dat? Staat het op de agenda binnenkort?
3: Ik denk dat ik gewoon comfortabel leef en dat het oké is.
0: Ja, ja, ik heb nog wat verkeersinformatie voor je. Op de A58 Tilburg Centrum West richting Bavel. Op de A58 van Tilburg naar Breda. Korte vertraging, 5 minuten door een file langzaam rijdend verkeer daar. Dus let goed op als je op de A58 rijdt. Ja, en we hebben toen straks al de Queen of Pop gehoord met Madonna. En ik vroeg zojuist aan mijn, hoe zal ik het noemen? Assistenten klinkt ook zo denigreren natuurlijk. Maar aan mijn collega's noem ik het even. Ja. Welke plaatjes vinden jullie nou leuk? En toen kwam Lotte met een mooie suggestie. Lotte, wil je daar iets meer over vertellen?
3: Ja, ik dacht als we dan een nummer kunnen uitkiezen, dan kiezen we natuurlijk wel een nummer wat menig mens leuk vindt.
0: Ja.
3: En toen kwamen we op Thriller van Michael Jackson.
0: The King of Pop.
3: The King of Pop.
0: Speciaal voor jou.

0: Ja, het zit er weer op voor vandaag. Nog één plaatje voor je klaarstaan. Die ga ik zo meteen vertellen. Ja, dan gaan we alweer op naar het weekend. Ja, dat is altijd het moment waar ik enorm naar uitkijk aan het eind van de week. Geldt dat voor jullie ook, jongens, Siem en Lotte?
1: Ja, zeker. Het is altijd wel gewoon even lekker om het werk weer neer te leggen.
0: Ja. Ga je nog wat leuks doen?
1: Ik zit even te denken wat ik nou ga doen. Nou, wat ik wel nog moet doen dit weekend. Ik heb komende dinsdag heb ik een bruiloft. En ik heb mijn pak heb ik al klaar liggen. Maar ik moet nog schoenen hebben.
0: Okay.
1: Dus ik denk dat dit weekend even langs de schoenenwinkel moet.
2: Oh, leuk.
0: En Lotte, jij nog plannen?
2: Mijn liefdallige schoonouders die komen morgen. En op de zondag ga ik lekker met vrienden wat drinken.
0: Kijk, klinkt goed. Zometeen nog Chris Cross Amsterdam en Britney Spears. En we sluiten af met Suzanne Freek. Op naar een goud weekend.
3: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: kan. Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen, melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. In Sprangkapelle is gistermiddag een overleden man gevonden op parkeerplaats Labbegat, naast de A59. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit naar de parkeerplaats. De reanimatie mocht helaas niet meer baten. Over de oorzaak van het overlijden van de man is nu nog niks te zeggen. Daar doet de politie nu onderzoek naar. De gemeente Waalwijk heeft opnieuw geruchten over de toekomst van schoolgebouw De Bron de kop ingedrukt. Daar staken namelijk geruchten op over dat het gebouw gebruikt zou worden voor opvang van asielzoekers. De gemeente ontkent dit met klem, al geeft ze wel aan dat er gesprekken worden gevoerd over de toekomst van het pand. Maar er zullen geen asielzoekers inkomen, verzekert de gemeente in antwoorden op schriftelijke vragen. De nieuwe fietsbrug over het Drongeluskanaal is helemaal afgerond. Deze brug zal onderdeel worden van de kilometerslange F59, die onder andere tussen Waalwijk en Drunen loopt. Deze fietsroute is onderdeel van de golwerkzaamheden en moet meer mensen op de fiets krijgen. Zonder slag of stoot ging de aanleg niet, want eerder probeerde de federatie behoud de Langstraat spoorbruggen het plan nog tegen te houden. Zij kregen uiteindelijk nul op het rekest. En dit weekend speelt RKC'er Michiel Kramer zijn allerlaatste wedstrijd. In een speciaal afscheidsduel, die een uur zal duren, wordt er afscheid genomen van de boomlange spits, die de laatste jaren van zijn profcarrière in Waalwijk doorbracht. Daar zal hij overigens niet verdwijnen, want hij gaat beginnen aan zijn trainersloopbaan. De afscheidswedstrijd op zondag 2 augustus begint om 12 uur. En dit was het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatmedia.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het hele openbaar vervoer, bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer, leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. Dat melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Oh yeah.
8: Info en hits. Ook in de zomer.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. In Sprangkapelle is gistermiddag een overleden man gevonden op parkeerplaats Labbegat, naast de A59. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit naar de parkeerplaats. De reanimatie mocht helaas niet meer baten. Over de oorzaak van het overlijden van de man is nu nog niks te zeggen. Daar doet de politie nu onderzoek naar. De gemeente Waalwijk heeft opnieuw geruchten over de toekomst van schoolgebouw De Bron de kop ingedrukt. Daar staken namelijk geruchten op over dat het gebouw gebruikt zou worden voor opvang van asielzoekers. De gemeente ontkent dit met klem, al geeft ze wel aan dat er gesprekken worden gevoerd over de toekomst van het pand. Maar er zullen geen asielzoekers inkomen, verzekert de gemeente in antwoorden op schriftelijke vragen. De nieuwe fietsbrug over het Drongeluskanaal is helemaal afgerond. Deze brug zal onderdeel worden van de kilometerslange F59, die onder andere tussen Waalwijk en Drunen loopt. Deze fietsroute is onderdeel van de golwerkzaamheden en moet meer mensen op de fiets krijgen. Zonder slag of stoot ging de aanleg niet, want eerder probeerde de federatie behoud de Langstraat spoorbruggen het plan nog tegen te houden. Zij kregen uiteindelijk nul op het rekest. En dit weekend speelt RKC'er Michiel Kramer zijn allerlaatste wedstrijd. In een speciaal afscheidsduel, die een uur zal duren, wordt er afscheid genomen van de boomlange spits, die de laatste jaren van zijn profcarrière in Waalwijk doorbracht. Daar zal hij overigens niet verdwijnen, want hij gaat beginnen aan zijn trainersloopbaan. De afscheidswedstrijd op zondag 2 augustus begint om 12 uur. En dit was het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatmedia.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt 2 olietankers in de straat van Hormuz te hebben beschoten. Die zouden vanuit de lucht worden geëscorteerd door de Amerikaanse krijgsmacht, maar zijn volgens Iran door de aanvallen tot stilstand gebracht. 4 andere schepen zouden daarna zijn omgedraaid. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden de schepen een route te nemen die Iran niet had goedgekeurd. Iran valt regelmatig schepen aan die niet via een goedgekeurde route varen. De bijna 100 boetes die zijn uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden, zijn maar een fractie van het aantal overtredingen. Volgens Rijkswaterstaat reden van zaterdag tot en met woensdag ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken, die worden niet geregistreerd en kunnen dus niet worden beboet. In Zeeland waarschuwen strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Op de Zeeuwse stranden worden vanwege het warme weer veel bezoekers verwacht. Er wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, schrijft Omroep Zeeland. Ondanks de waarschuwing verwachten de strandwachten aankomend weekend geen grote problemen. De wind staat de komende dagen gunstig en er worden geen stormachtige omstandigheden verwacht. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker.

Nederlandse disco. Het was de enige hit in de top 40 voor de Limit. CR, daarmee begonnen we de middagmix op deze vrijdag. Goedemiddag en hartelijk welkom mensen. Welkom bij de middagmix vanuit Studio Vlijmen hier op Langstad FM. Ondergetekende Rijn Roosendaal, tot aan drieën bij je. Je muziekmaatje. En je weet het, je kunt dit programma besturen door je verzoekje in te schieten. Dat kan op twee manieren. De WhatsApp van de studio 06 21 21 32 10. Of even mailen. Dat kan via mail@rijnroosendaal.nl. mail@rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte ei, Roosendaal met twee O's en NS. mail@rijnroosendaal.nl. Ook meekijken in de radiostudio www.rijnroosendaal.nl. En via Rijn Live kun je dan ook meekijken in de radiostudio. Ook dat werkt. Wat hebben we vandaag? Het regennieuws met Tom Venstra. We hebben het origineel in de koffer uiteraard. Weer en verkeer. En natuurlijk muziek uit de playlist al hier. Het goud van oud, terwijl de hits van nu. We kijken in de top 40 van dit moment. En ook in de flitsende 50. Deze single zwerft ook ergens rond. En misschien dat het nog wel een grote hit gaat worden. De nieuwe single van Rondé heet Oh My God. Die hoor je zo meteen.

Terug van 1984 met Frank Boeien en Zwart-Wit. Dat we discriminatie om huidskleur kunnen uitroeien, dat zal toch heel mooi zijn, hè? Dan leven we nog een beetje in vrede met elkaar. Dat is wel fijn, hè? En jouw middagmix. Deze man, geboren op 20 maart 1978, is nu 48 jaar. Is boven de kerel. 1,50 meter is hij, 2 turven hoog. Van Velzen, Baby Get Higher, terug naar het jaar 2017 in de middagmix. Langstaat FM.

Voor alle rap en het over willen gebeuren. Marisa, Becky Hill en The Good Bar is in Doers Control uit dit plaats van 2019. Terug hier in jouw middagmix. Muziek van het jaar 2000 en over ook. Dat komt regelmatig voorbij hier. Naast het echte goud vanuit de jaren 70, jaren 80 en jaren 90 uiteraard. En nogmaals, mis je het een en ander, laat het mij maar weten. Hè. Je kunt het doorappen naar 06-21-21-32-10. De WhatsApp van Langstad FM. Ook dat kunnen we hier uitlezen. Of mailen. mail@rijnroosendaal.nl voor jouw verzoekjes. Het album World Machine van Level 42, Here's Something About You.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. In Sprangkapelle is gistermiddag een overleden man gevonden op parkeerplaats Labbegat, naast de A59. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit naar de parkeerplaats. De reanimatie mocht helaas niet meer baten. Over de oorzaak van het overlijden van de man is nu nog niks te zeggen. Daar doet de politie nu onderzoek naar. De gemeente Waalwijk heeft opnieuw geruchten over de toekomst van schoolgebouw De Bron de kop ingedrukt. Daar staken namelijk geruchten op over dat het gebouw gebruikt zou worden voor opvang van asielzoekers. De gemeente ontkent dit met klem, al geeft ze wel aan dat er gesprekken worden gevoerd over de toekomst van het pand. Maar er zullen geen asielzoekers in komen, verzekert de gemeente in antwoorden op schriftelijke vragen. De nieuwe fietsbrug over het Drongeluskanaal is helemaal afgerond. Deze brug zal onderdeel worden van de kilometerslange F59, die onder andere tussen Waalwijk en Drunen loopt. Deze fietsroute is onderdeel van de golwerkzaamheden en moet meer mensen op de fiets krijgen. Zonder slag of stoot ging de aanleg niet, want eerder probeerde de federatie behoud de Langstraat spoorbruggen het plan nog tegen te houden. Zij kregen uiteindelijk nul op het rekest. En dit weekend speelt RKC'er Michiel Kramer zijn allerlaatste wedstrijd. In een speciaal afscheidsduel, die een uur zal duren, wordt er afscheid genomen van de boomlange spits, die de laatste jaren van zijn profcarrière in Waalwijk doorbracht. Daar zal hij overigens niet verdwijnen, want hij gaat beginnen aan zijn trainersloopbaan. De afscheidswedstrijd op zondag 2 augustus begint om 12 uur. En dit was het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatmedia.nl.
1: Tom, dankjewel. Ik heb nog een weerbericht voor je. Vooral in het noorden en oosten kunnen enkele onweersbuien voorkomen. Het is in het midden en zuiden is het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het westen komt de zon wat vaker tevoorschijn. Bij een matige wind uit het noordwesten tot noorden wordt het 20 graden aan zee, tot lokaal 28 graden in Limburg. Vanavond en vannacht is het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen de 10 en 16 graden. Morgen is het zonnig met enkele stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dan de verkeersinformatie. 61 files, 245 kilometer aan files in Nederland. Dit zijn de knelpunten in onze regio. De A2, Belgische grens richting Eindhoven tussen Maastricht Centrum Noord en afrit Maastricht Airport. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer. 5 kilometer file al daar staat 6 kilometer file op dit moment. En ook op dezelfde A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer. 12 kilometer file, de vertraging 22 minuten. En ook op dezelfde A2 Sertogenbosch richting Maastricht tussen Best en knooppunt De Hocht. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer. 6 kilometer file, de vertraging 5 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Stilstaand verkeer heeft te maken met werkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Wel knelt het daardoor flink. 7 kilometer file, de vertraging 22 minuten. En ook op diezelfde A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 4 kilometer file, de vertraging zo'n 4 minuutjes. De A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en Instituut Avelingen. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer. Weg is afgesloten trouwens voor vrachtwagens. Knelt daar wel 9 kilometer file, de vertraging 11 minuten. En ook op diezelfde A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging 6 minuten. En tot zover weer in verkeer. Terug naar de muziek. Lost Frequencies en Live It All.

0: Terug te vinden in het top 40 op dit moment. En ook in de flitsende 50 losfrequenties. En Live It All. Het leidt ons naartoe snel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën daarvoor hebbende. Laat het mij maar weten. Je kunt het melden op mail@rijnroosendaal.nl. Niet op middagmix@langzaammedia.nl, want daar kunnen we nog steeds niet bij. Ze zijn nog bezig met werkzaamheden aan de mailserver. Dus gewoon even mailen. mail@rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte ei. Roosendaal met twee O's en S. De Brabantse Roosendaal. Ezelsbruggetje. Rijn met een korte ei. That's me. Dat is het goede adres. Zo werkt dat. Even kijken, wat hebben we vandaag? Het was in 1983 dat Casibo de single I Like Chopin uitbracht. Het was maar één single in de top 40, het was deze single. Het werd 9 weken in de top 40 met haalde nog de 5e plaats. Hij is later nog een keertje overgedaan, de nieuwe minder dan F.R. David. Die kennen we dan weer van de single Word. Word, enige single ook in de top 40. In de tipraden heeft die man van de rest niks meer gehad. Dus het was ook zeer mager voor F.R. David. En wat betreft de carrière in de top 40. Hij deed een singeltje over in het jaar 2000 overigens. Ik zou het vaak nog leuker vinden, het origineel van Casibo en Like Chopin in 1983, of via de versie zo'n 17 jaar later van F.R. David, zal Like Chopin een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: dadelijk in elkaar steekt, hè. Eva Davids, I Like Chopin, het jaar 2000, geïnspireerd door Casibo. I Like Chopin, een serieuze remake van 17 jaar later, terug. En je hoort het hier in het origineel in de cover, hier in de middagmix met Rijn Roosendaal. Opmerkelijk weer bericht, de inflatie zit weer boven de 3%. De oorlog in Iran leidt opnieuw tot een hogere inflatie. Het CBS berekende dat deze in deze maand uitkomt op 3,1%. In juni was de stijging nog 2,9. Ten opzichte van een jaar geleden zijn de prijzen dus met ruim 3% gestegen op dit moment. De inflatie is gestegen. Dat komt helemaal door de hogere olieprijs. De prijs van een vat olie ging omhoog nadat eind juni het bestand tussen Iran en de VS was geknapt. Daardoor wordt de brandstof ook duurder. De prijzen in de supermarkt blijven alsnog stabiel, maar het CBS gaat er wel vanuit dat deze op termijn ook zullen gaan stijgen. Tja. Ik heb altijd geleerd dat de inflatie gemiddeld zo'n 2,1% is, maar zit alweer rond de 3%. Dus misschien zitten we alweer wat hoger dit jaar. Dus lopen we alweer 1% achter op plan, mensen.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Rolf Sanchez met Marciaar.

Schrijf deze single van Rolf Sanchez, Marshar. Eens kijken wat hij gaat doen zaterdag. We weten het even na 5. Als de frissende 50 wordt uitgezonden. Of deze single doorgaat naar de lijst der lijsten. En door mag voor de eeuwige roem. Blijf het zeggen. Middagmix op vrijdag. We zijn nog een klein kwartier bij je. En je kunt nog steeds je bezoekjes kwijt op 06 21 21 32 10. Het goud verdouwt eraan de hit van nu. Ook de vergeten singles. En hier deze nog. 1980, The Police. And When the World is Running Down.

1974, Gino Vanelli. En People Are Gonna Move. Zo is dat, je moet bewegen. Anders gaat het niet goed komen. Ben ik nog een beetje in de vakantiestemming? Heb je vakantie gehad of moet je hem nog krijgen? Nee, ik moet hem nog krijgen, kan ik je vertellen. En ik ben langzaam maar zeker een beetje in de stemming aan het komen. Want eind augustus dan begint voor mij de vakantie zo'n beetje. En moet je gelijk weer denken aan dit werk.

Zo is het nu, hè. Ga je vakantie en dan is je ook nog een been aan het einde van de rit. Ja, dus ik weet niet hoeveel procent van je lijf mag sneuvelen tijdens een vakantie, maar een been dat takken wel in, kan ik je vertellen. Hey, het is alweer klaar, mensen. En de middagmix gaat weer sluiten. Langzaam maar zeker is het alweer 3 uur aan het worden. En dat betekent dat wij gaan stoppen. En 2 uurtjes non-stop en dan Anton Nacht samen met Van Zessen klaar. We zitten in de studio alweer dingetjes voor te bereiden. Dus dat wordt zometeen weer een gezellige show. Ik wens je een mooi weekend. Overdenk je zonde. En we spreken elkaar maandag weer. Een nieuwe reeks van middagmixen vanaf de maandag tot aan de vrijdag. Spanja en Calmia als laatste. Prettig weekend.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt 2 olietankers in de straat van Hormuz te hebben beschoten. Die zouden vanuit de lucht worden geëscorteerd door de Amerikaanse krijgsmacht, maar zijn volgens Iran door de aanvallen tot stilstand gebracht. 4 andere schepen zouden daarna zijn omgedraaid. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden de schepen een route te nemen die Iran niet had goedgekeurd. Iran valt regelmatig schepen aan die niet via een goedgekeurde route varen. De bijna 100 boetes die zijn uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden, zijn maar een fractie van het aantal overtredingen. Volgens Rijkswaterstaat reden van zaterdag tot en met woensdag ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken, die worden niet geregistreerd en kunnen dus niet worden beboet. In Zeeland waarschuwen strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Op de Zeeuwse stranden worden vanwege het warme weer veel bezoekers verwacht. Er wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, schrijft Omroep Zeeland. Ondanks de waarschuwing verwachten de strandwachten aankomend weekend geen grote problemen. De wind staat de komende dagen gunstig en er worden geen stormachtige omstandigheden verwacht. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. In Sprangkapelle is gistermiddag een overleden man gevonden op parkeerplaats Labbegat, naast de A59. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit naar de parkeerplaats. De reanimatie mocht helaas niet meer baten. Over de oorzaak van het overlijden van de man is nu nog niks te zeggen. Daar doet de politie nu onderzoek naar. De gemeente Waalwijk heeft opnieuw geruchten over de toekomst van schoolgebouw De Bron de kop ingedrukt. Daar staken namelijk geruchten op over dat het gebouw gebruikt zou worden voor opvang van asielzoekers. De gemeente ontkent dit met klem, al geeft ze wel aan dat er gesprekken worden gevoerd over de toekomst van het pand. Maar er zullen geen asielzoekers inkomen, verzekert de gemeente in antwoorden op schriftelijke vragen. De nieuwe fietsbrug over het Drongeluskanaal is helemaal afgerond. Deze brug zal onderdeel worden van de kilometerslange F59, die onder andere tussen Waalwijk en Drunen loopt. Deze fietsroute is onderdeel van de golwerkzaamheden en moet meer mensen op de fiets krijgen. Zonder slag of stoot ging de aanleg niet, want eerder probeerde de federatie behoud de Langstraat spoorbruggen het plan nog tegen te houden. Zij kregen uiteindelijk nul op het rekest. En dit weekend speelt RKC'er Michiel Kramer zijn allerlaatste wedstrijd. In een speciaal afscheidsduel, die een uur zal duren, wordt er afscheid genomen van de boomlange spits, die de laatste jaren van zijn profcarrière in Waalwijk doorbracht. Daar zal hij overigens niet verdwijnen, want hij gaat beginnen aan zijn trainersloopbaan. De afscheidswedstrijd op zondag 2 augustus begint om 12 uur. En dit was het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatmedia.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Daarvan zijn er een stuk of 25.000 inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft extra politie en militairen naar Ceuta gestuurd. Ook andere Europese landen reageren bezorgd en scherpen de grenscontroles aan. Het Spaanse Ceuta ligt in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Hij vertelde de nabestaanden dat hun dierbaren waren begraven of gecremeerd, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. De politie vond vorig jaar 35 lichamen bij zijn uitvaartonderneming en de meeste ervan lagen er al jaren. Volgens justitie heeft de man het vertrouwen van de rouwende families op grote schaal misbruikt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl,

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. In Sprangkapelle is gistermiddag een overleden man gevonden op parkeerplaats Labbegat, naast de A59. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit naar de parkeerplaats. De reanimatie mocht helaas niet meer baten. Over de oorzaak van het overlijden van de man is nu nog niks te zeggen. Daar doet de politie nu onderzoek naar. De gemeente Waalwijk heeft opnieuw geruchten over de toekomst van schoolgebouw De Bron de kop ingedrukt. Daar staken namelijk geruchten op over dat het gebouw gebruikt zou worden voor opvang van asielzoekers. De gemeente ontkent dit met klem, al geeft ze wel aan dat er gesprekken worden gevoerd over de toekomst van het pand. Maar er zullen geen asielzoekers inkomen, verzekert de gemeente in antwoorden op schriftelijke vragen. De nieuwe fietsbrug over het Drongeluskanaal is helemaal afgerond. Deze brug zal onderdeel worden van de kilometerslange F59, die onder andere tussen Waalwijk en Drunen loopt. Deze fietsroute is onderdeel van de golwerkzaamheden en moet meer mensen op de fiets krijgen. Zonder slag of stoot ging de aanleg niet, want eerder probeerde de federatie behoud de Langstraat spoorbruggen het plan nog tegen te houden. Zij kregen uiteindelijk nul op het rekest. En dit weekend speelt RKC'er Michiel Kramer zijn allerlaatste wedstrijd. In een speciaal afscheidsduel, die een uur zal duren, wordt er afscheid genomen van de boomlange spits, die de laatste jaren van zijn profcarrière in Waalwijk doorbracht. Daar zal hij overigens niet verdwijnen, want hij gaat beginnen aan zijn trainersloopbaan. De afscheidswedstrijd op zondag 2 augustus begint om 12 uur. En dit was het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatmedia.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. Een van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
13: Gewoon lekker.

0: Come on, come on. Ja, ja. Het is 8:05. Dat was muziek van The Two Princes en The Spin Doctors. Van 6 klaar met Anton Nachtwel. En die zegt een prima goedemiddag. De zon schijnt geregeld. Er valt hier en daar een bui. 23 tot 27 graden. Morgen 21 tot 26 graden. Zondag 23 tot 29. Maandag weer tropisch. En er staat 59 kilometer file maar liefst in den landen. Daar hoor je straks allemaal veel, veel meer over. De laatste 31 juli van 2026 is bijna weer afgelopen. Dat betekent dat we morgen een nieuwe verse maand af gaan trappen. 1 augustus alweer, jongens. Time flies when you're having fun. Die zomer is zomaar weer voorbij. Tot 6 uur ook op deze laatste zondag. Deze laatste dag van juli. Weer van 6 klaar met Anton Nachtzaam hier op Langstraat FM. En die trappen we zoals we doen gebruikelijk af met een lekkere hit. Of een hit in wording, wat jij wil. Straks hebben we trouwens de flitsschijf. We hebben de speciale aanbieding. We hebben weer verkeer. En uiteraard ook nog muziek. Speciale aanbieding. En dit is de nieuwe The Angelus. America.
1: Hi. Wij zijn The Angelus. Je luistert naar het Anton Nachtzaam. En dit is onze nieuwe single,

Zes weken hitnotering in de Britse hitlijst met een piek op nummer 27. In ons land werd het helaas geen hit voor The Birds and the Bees. Dat was muziek van de Warm Sounds. We gaan even kijken wat het verkeer in ons land te bieden heeft. Dus er staat in totaal 54 kilometer file. En de files die zijn onder andere te vinden op de A16 staat stil. Op de Moerdijkbrug afrit Zevenbergshoek door wegwerkzaamheden 4 kilometer file. De A27, de hoofdrijbaan tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem door wegwerkzaamheden is de boel daar afgesloten. En dat waren zo'n beetje wel de files. Dus mocht je erin staan, wens ik u heel veel sterkte. En je weet het, hè, handen aan het stuur, ogen op de weg en je radio op Langstraat FM. Dan komt alles goed. Straks nog het weer, nieuws uit de streek en de lekkerste muziek zoals deze van de Backstreet Boys.

beetje raar taaltje, zo Spaans en Nederlands door elkaar heen gemixt als het ware. Roel Sanchez was wel de flitsschijf deze week hier op Langstraat FM. Dat was de laatste keer dat we hem in die hoedanigheid in elk geval wel draaiden. En deze snedige snaken die zijn te zien bij ergens anders, ergens in Breda. Van Bennett.

0: vind ik wel zo verschrikkelijk mooi dit. Ah, heerlijk. All for a reason. The Alessie Brothers, 4 weken tot 40. Piek op nummer 22. Dus een erg grote hit was het niet. Maar toch een beetje een zomersteentje eraan. Het is 5:30. Dat betekent dat we naar Tom Veenstra gaan voor het regionale nieuws.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. In Sprangkapelle is gistermiddag een overleden man gevonden op parkeerplaats Labbegat, naast de A59. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit naar de parkeerplaats. De reanimatie mocht helaas niet meer baten. Over de oorzaak van het overlijden van de man is nu nog niks te zeggen. Daar doet de politie nu onderzoek naar. De gemeente Waalwijk heeft opnieuw geruchten over de toekomst van schoolgebouw De Bron de kop ingedrukt. Daar staken namelijk geruchten op over dat het gebouw gebruikt zou worden voor opvang van asielzoekers. De gemeente ontkent dit met klem, al geeft ze wel aan dat er gesprekken worden gevoerd over de toekomst van het pand. Maar er zullen geen asielzoekers in komen, verzekert de gemeente in antwoorden op schriftelijke vragen. De nieuwe fietsbrug over het Drongeluskanaal is helemaal afgerond. Deze brug zal onderdeel worden van de kilometerslange F59, die onder andere tussen Waalwijk en Drunen loopt. Deze fietsroute is onderdeel van de golwerkzaamheden en moet meer mensen op de fiets krijgen. Zonder slag of stoot ging de aanleg niet, want eerder probeerde de federatie behoud de Langstraat spoorbruggen het plan nog tegen te houden. Zij kregen uiteindelijk 0 op het request. En dit weekend speelt RKC'er Michiel Kramer zijn allerlaatste wedstrijd. In een speciaal afscheidsduel, die een uur zal duren, wordt er afscheid genomen van de boomlange spits, die de laatste jaren van zijn profcarrière in Waalwijk doorbracht. Daar zal hij overigens niet verdwijnen, want hij gaat beginnen aan zijn trainersloopbaan. De afscheidswedstrijd op zondag 2 augustus begint om 12 uur. En dit was het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatmedia.nl.
0: Dankjewel, Tom Veenstra. Het is 5:55. Vanavond is het droog en schijnt nog lange tijd de zon. Pas iets over 9:30 gaat de zon onder. Maar het koelt wel vrij snel af. Vlak voor zonsondergang is het op veel plaatsen 17 tot 20 graden. Bij ons in de streek blijft het nog vrij aangenaam warm met 20 tot 22 graden. Vannacht zijn er brede opklaringen, is het droog. Het koelt flink af. Landinwaarts kan het kwik dalen tot 9 tot 12 graden. In de Langstraat 12 tot 14 graden. Morgenochtend schijnt flink de zon, maar er komen ook enkele stapelwolken voor. Lokaal valt in het noorden nog een bui. Maar op veruit de meeste plekken blijft het droog. Er staat maar weinig wind en het warmt weer vrij snel op. Rond het middaguur is het alweer een 22 graden in de regio. Morgenmiddag is het in de Langstraat 24 tot 26 graden. Morgenavond schijnt nog lange tijd de zon. Maar vanuit de zuiden uit trekt ook sluierwolken over het land. Overal droog en koelt af rond 22 uur naar 17 tot 21 graden. De komende dagen na morgen zondag schijnt flink de zon. Maandag ook. En de temperatuur die stijgt zondag naar 25 graden. En zondag weer, maandag is het weer tropisch te noemen in de Langstraat. 30 tot 33 graden.

It's a love thing. The Whispers. Oh, ik moet het zeggen. The Whispers. It's a love thing. Yeah. 1983. Het is 6:30. Smaak een keten, mocht je aan tafel zitten. Ben je onderweg van werk naar huis? Of gewoon naar je vakantiebestemming, wie weet. Of zomaar onderweg. Je weet het, blijf bij ons. Blijf bij Langstraat FM met nu lekkere zomerse klanken van de Riguera.

We zijn er, grap. We zijn er met een S. En grap met een gei. Yves Berends en Busy. Spiks met de nieuwe plaats van vandaag uit. En we zijn er, grap. Het is 11:30. Smakenketen mag in tafel zitten. Dit is Langstraat FM. Twee auto's zijn vanmiddag op elkaar gebotst op de kruising van de Pannenschuurlaan met de Langvenne Zuid in Oosterwijk. Drie mensen zijn aangekeken door de ambulancepersoneel en behandeld. Een automobiliste die vanuit de Lange Venne Zuid kwam gereden, zou de andere auto die door de Pannenschuurlaan reed over het hoofd hebben gezien. Ze raakten de auto vol in de flank. Schade aan de beide auto's die zijn aanzienlijk. Berger werd ingeschakeld om de automobielen op te laden en weg te slepen en mee te nemen naar de garage. Hij heeft inmiddels vakantie. Sinds vanmiddag 4 uur. Richard Verschuren uit Raamsdonksveer. Vanwege zijn vakantie wilde hij graag horen de Velvet Underground. Een lekker muziekje. Uit 1970, Velvet Underground.

Velvet Underground. En dat was Sweet Jane. Zo heet zijn vriendin niet. Maar ik vond het wel een fijne plaat om de vakantie mee af te trappen. Volgens Richard Verschuren uit Raamsveer. Want daar draaiden we voor. 6:15. Smakelijk eten met The Real Thing. 1976 was het een hit. En ook 10 jaar later in 1986. Dit is You To Me Are Everything op Langstraat FM.

voor de laatste keer gedraaid, als het ware, in het kader van de speciale aanbieding. Ik wil niet zeggen dat we hem nooit meer draaien, want we gaan hem zeer zeker nog vaker horen hier in Van 6 en Klaar. Het is 8 minuten voor de klok van 6. Dat betekent dat we er weer een eindje aan gaan breien. We praten zo meteen achter met The Summer van Calvin Harris. En voor nu neem ik afscheid met The Country Cross and Bluff en Holiday in Spain. Je kunt beter thuis blijven, denk ik. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. Wees lief voor elkaar en tot maandag.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na een mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. Een van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Volgens de rechtbank deed de politiechef te weinig na een waarschuwing voor een mogelijke aanslag. Hij werd eerder nog vrijgesproken, maar de staat ging in beroep. De 66-jarige man kan nu nog naar het Hoge Rechtshof stappen. Sri Lanka heeft al 50 jaar geen doodstraf meer uitgevoerd. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. Het fatbikeverbod in delen van Enschede en Amsterdam lijkt te zorgen voor minder overlast. In Enschede kregen handhavers tientallen meldingen en zijn er 9 boetes uitgedeeld. Ook in het Amsterdamse Vondelpark zijn inmiddels boetes gegeven, daar zijn het er 94. Gemeenten en ook ondernemers zeggen dat het rustiger en veiliger is geworden op straat. De vraag is nog wel of de verboden juridisch stand houden. Er loopt in Enschede nu een rechtszaak over het verbod op fatbikes in het winkelgebied. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. En de 15 olifanten die in het Keniaanse nationale park Amboseli zijn overleden, stierven waarschijnlijk door pesticiden. Volgens natuurbeheerorganisatie KWS aten de dieren tomaten van omliggende boerderijen die met gif waren bespoten. 10 olifanten raakten eerst deels verlamd en overleden daarna binnen 2 dagen. Bij de dieren zijn sporen van zeer giftige cyanideverbindingen gevonden. Onder de dode olifanten zijn vooral vrouwtjes en kalveren. Er was maar 1 mannetje bij. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. En de 15 olifanten die in het Keniaanse nationale park Amboseli zijn overleden, stierven waarschijnlijk door pesticiden. Volgens natuurbeheerorganisatie KWS aten de dieren tot

maten van omliggende boerderijen die met gif waren bespoten. 10 olifanten raakten eerst deels verlamd en overleden daarna binnen 2 dagen. Bij de dieren zijn sporen van zeer giftige cyanideverbindingen gevonden. Onder de dode olifanten zijn vooral vrouwtjes en kalveren. Er was maar 1 mannetje bij. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de drie verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats.

Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.